It is Rita Ora, Liam Payne, right here on 90.6 FM Stereo with For You. Right here on 90.6 FM Stereo is where you feel at home on this Monday morning. Yes, Uncle Skorkel, morning lock-in. So met my sê, Jane, ek wil jou morgen absolute vibe vir jou maak en op een woonhoed begin. Hierdie is a fun een for Finish the Chorus. Hierdie is a sing-along song, in my opinion. I love this song. I love this song. So, I gaan om weer vir jou speel. Een laatste keer, I want you to finish the chorus for me. On 062-344-5545, here we go.

0: Cecil, the A-Team. Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. It was Finish the Chorus. Kom ons kyk wie het hom reg gehad. Okay. Karen Anzel, yes, in die kolleg, nog een ingekry van Christaf, jy het hom reg, nog een ingekry van Hannes af, jy het hom ook reg, een ingekry van Lindy af, jy het hom reg, sowel as Rian en Gerrit, jy het hom ook reg. What was this morning's Finish the Chorus? It was none other than Since You've Been Gone. En die woorde is dan natuurlik Since You've Been Gone van Kelly Clarkson. Baie baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer môreoggend Finish the Chorus tussen 7 en 8 hier op The Morning Lock-In. Jy kan uitjam op hierdie ene, jy kan hierdie ene geniet. It's Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.